0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
2: Dit is
3: Joe 80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd met daarin de omstreden centenindex. Het gebeurde afgelopen nacht na een lang debat met meerderheid tegen oppositie. De centenindex betekent dat je de komende jaren twee keer geen volledige indexering van je loon zal krijgen. Het gaat om een deel boven 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen alles boven 2000 euro bruto. Die programmawet moest eigenlijk al in december vorig jaar goedgekeurd zijn, maar er kwam veel protest, onder meer van de vakbonden en de oppositie, en zelfs binnen de regering is er nog altijd oneenigheid. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer, wie minder gewerkt heeft krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregelen vooral vrouwen zouden treffen. Kroonprinses Elisabeth heeft haar diploma op zak. Ze kreeg het tijdens een ceremonie gisteravond. Elisabeth behaalde haar master in openbaar beleid aan de prestigieuze Harvard University in Boston in de VS. Iedereen blij natuurlijk. Je hoort Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
2: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
3: We zijn heel trots op Elisabeth. En ze heeft dat prachtig gedaan. Dat zal haar enorm helpen.
4: Nog een paar uren feesten. Hier, voilà.
1: Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. En sport, onze landgenoot Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij staat in de derde ronde na winst tegen de Amerikaan Ben Shelton in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Shelton is nogthans de nummer 5 van de wereld, Collignon staat 62ste. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: en Anke.
1: Ik zat te zappen eergisteren en ik zag iets op televisie, ook met het Koningshuis, waar ik van dacht, verdomme, spijtig dat ik een radioprogramma maak en geen televisieprogramma. Want het waren echt fantastische beelden. Het was echt bij het zappen. En het is op dit moment Koningin Elisabeth-wedstrijd.
2: Het is mij totaal ontgaan.
1: Ja, het is voor shallow nu. En dan komen inderdaad de jonge shallow-spelers van de hele wereld. Echt de top komt hier samen. En dat wordt dan live uitgezonden, inderdaad, op Canvas. En ik was gewoon aan het zappen en kwam er voorbij. En je zag dat de hele zaal recht stond en applaudisseerde. Want in de Koninklijke, dat is eigenlijk zo'n balkon. In Koninklijk balkon natuurlijk. Filip en Mathilde gaan er bijna elke avond naartoe. Maar die zitten natuurlijk nu in Amerika, op Harvard. En wie kwam er tevoorschijn? Prins Laurent en Claire. En ik denk dat Laurent dat niet zo graag doet, eerlijk gezegd. Wat staat er nu in de agenda? Verdomme, ik word elk jaar zoveel geld betaald. Maar af en toe wel eens ergens naartoe. Maar die had liever met de hondjes thuis gezeten, denk ik. Ja, maar goed, die komen op dat balkon. Iedereen gaat daar rechts staan om te applaudisseren. Ze gaan zitten. En op dat moment komt een hele chique presentatrice. Die zo een prachtig, vlekkeloos Frans en Nederlands. Toch nog eens goed het publiek erop wijst. Dan denk je, ja, maar die mensen die gaan naar een klassiek concert, die weten dat wel. Dat ze de gsm moeten afzetten. En Frans zei in het Nederlands. En op dat moment zie je nog eens, schakelen ze nog eens over naar dat balkon. Waar Laurent en Claire zitten. En Laurent die zit zo echt maar ostentatief. Met zijn smartphone echt in beeld. Van alles op te liken, berichten te sturen.
2: Misschien was hem zijn vliegtuigmodus aan het zoeken. Waar staat dat hier ook alweer in mijn instellingen?
1: Het was zo duidelijk dat hij zich er geen zak van aantrok.
2: Oh.
1: Maar die regisseur was dan ook zo smerig om Laurent die volle 10 seconden dat die vrouw dat aan het uitleggen was, gewoon in beeld te laten.
2: Dat
1: iedereen dan thuis ook zit, zet hem af! Die vrouw is daarnet af, gaan zijn in het Nederlands aan het vragen. Jij luistert en je blijft tokken op je gsm.
2: Oh,
1: als je dan een programma hebt zoals wat was het, De Wereld Draait Door in Nederland, met de grappigste tv-fragmenten. Of Sven de Leijer doet dat ook altijd op het eind van het jaar.
3: Vrede op aarde.
1: Ja. Dat gaat daarin zitten. Ik zat te lachen.
2: Dat ga ik straks eens opzoeken.
1: Maar ja, zo gsm's die aanstaan op momenten dat het niet...
3: Ik was gisteren bij het theater in Sittard, in het Toon Hermans Theater, naar een mooie voorstelling kijken. Het was intensief. Een vrouw was echt vol leed, dat personage. Die was diep aan het gaan. 2 keer.
1: Wat?
2: Bij dezelfde vrouw?
3: Het was dezelfde hoek van de zaal. Zo. Dus volgens mij was iemand... En dan beginnen die mensen zo... Van die duwen. En die actrice die viel ook stil. En die keek echt zo de zaal in van... Ik maak u hier dadelijk kapot.
1: Oh, ja.
3: Ik had dat ook wel leuk gevonden. Had ze die ook effectief kapot gemaakt, had ik wel leuk gevonden. Want je gaat daar helemaal uit.
1: Ja. Had ze in het theaterstuk genoeg kunnen improviseren?
3: Nee.
1: Om dat te gebruiken?
3: Ze viel gewoon. Misschien waarschijnlijk de woede is al wel nadien nog in het binnenstuk.
2: Maar soms kan je er gewoon niks aan doen. Maar kijk, soms gebeurt het. Ik had vorige week een podcast opname van de Moeties. Daar ging het ook. Tijdens die opname.
1: Maar in de tv-wereld is dat een fles champagne als u gsm afgaat.
2: En dan heb ik ook nog opgenomen.
1: Wat?
2: Ik dacht, in de podcast. Ja, ik dacht, dat is wel leuk en aan podcast, gebruik het maar. Dus dat gesprek zit ook in de podcast.
1: Dat was een belangrijke gesprek.
2: Het was Tom die belde voor iets. Tom zit ook in de podcast. Maar het ding is, weet je wat hij dan altijd zegt? Ik trap me erop en iedereen antwoordt altijd hetzelfde als een gsm afgaat.
1: En dat is...
2: Die staat normaal altijd op stil.
1: Iedereen
2: zegt dat. Maar dat is ook zo.
1: Ja, maar zo tijdens, dat ja, of tijdens begrafenissen zo. Gebeurt dat ook.
2: Normaal altijd op stil.
0: Joe

0: Nancy, goedemorgen.
1: Hey, dag Nancy.
2: Goedemorgen, Anna en Fenke.
0: Hey, maar volgens mij hebben we nog eens met jou gebeld en had je toen net hetzelfde gezegd. Kan dat?
1: Ja,
0: Anna en Fenke.
1: Je hebt dat nogal eens gedaan, Nancy, maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Het is Fen en Anke, hè?
0: Ja.
1: Het is niet Anna en Fenke.
0: Nancy, je ziet...
2: Het is vrijdagmorgen.
0: Het is vrijdagmorgen. En misschien was het dat ook voor die pastoor, maar je hebt een verhaal doorgestuurd.
1: Oh.
0: Echt niet oké. Okay, vertel het zelf maar wat er gebeurd is.
2: Ja, op de begrafenis van mijn ma ging de gsm af van de pastoor. En die was eigenlijk zo, ja, verbouwereerd, zo vlak, kijk naar zijn gsm. Maar ja, die staat daar aan de microfoon. En iedereen op de begrafenis hoort dat eigenlijk wel. Maar als familielid was dat wel frustrerend eigenlijk.
0: Oh ja, maar familielid als dochter van. En wat zei die pastoor dan?
2: Gewoon, excuseer me, kan gebeuren.
1: Ja, maar het kan gebeuren. Het kan iedereen overkomen, maar het is wel niet leuk. Je voelt je ook, pas op, er is niemand die dan zo daar zit en zegt van, hey, dat is de mijne.
0: Nee, maar je ziet, als meneer pastoor het overkomt...
1: Ja, kan iedereen overkomen.
0: Ik was zo dus op een begrafenis en die meneer pastoor die was de verkeerde speech aan het lezen.
1: Oei, voor een huwelijk of wat?
0: Maar halverwege zei hij, oei... Dat is hier verkeerd.
1: Dat is voor een andere begrafenis.
0: Ja, en dan moest hem een ander blad pakken. I kid you not, echt waar.
1: Voor mij was zo'n mooie en zo'n fijne man.
0: Het was zoiets en iedereen keek al raar. En dan,
1: Janine dood was.
0: Verkeerd. Ja.
1: Kan maar zeggen,
0: als je vandaag een fout maakt, inderdaad, Anne en Svenke, als je vandaag iets doet, omdat het vrijdagochtend is, iedereen maakt fouten.
1: Hey.
0: En we kunnen er nog mee lachen, zoveel jaar.

0: weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
1: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting.
1: Let's go.
0: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
2: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
2: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
2: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: groot in de krant. Postbodes beginnen 2 uur later aan een ronde. Ondanks verzet van de vakbonden. Vanaf 1 september komt de post later. Omdat pakjes zo laat mogelijk geleverd moeten kunnen worden, begint de postbode van Bpost pas om 9:15 aan zijn ronde. Nu is dat nog om 7 uur, maar de vakbonden zijn er dan tegenstrubbelen. En het zijn net ongelooflijk drukke tijden voor de pakjesbezorgers in ons land. Er is iets gebeurd. Bpost verwerkt momenteel tot 50.000 extra pakjes per dag.
1: Oh.
0: Een stijging van ongeveer 10% tegenover normale periodes.
1: Oké. Okay.
0: Waar zou dat kunnen aan liggen?
1: Opblaasbare zwembadjes.
0: Nee, dat is het niet.
1: Zijn het prularia die met het zomerweer te maken hebben?
0: Ja, dat zal...
1: Wat kostuumpjes?
0: Ze denken dat het wel een klein beetje daar zou kunnen mee te maken hebben, met het mooie weer, dat mensen extra dingen nodig hebben.
1: Muggenmelk.
0: Nee, het is nog iets anders. Oh. Eén hele duidelijke reden waarom mensen nu aan het kopen machines. Nee. Het is niet wat ze aan het kopen zijn, het is waarom ze aan het kopen zijn op dit moment. Het is een goede reden om te zeggen, kijk, we gaan kopen zeg. Wat zou het kunnen zijn? Deze periode van het jaar? Mei bijna afgelopen.
1: Juni.
0: Bijna juni.
1: Vakantiestress?
0: Is er bijna vakantie.
1: Ja, ze moeten nog allemaal dingen hebben.
0: Nee, niet vakantiestress, maar vakantie...
1: Fun.
0: Nee, een ander woord.
1: Maar ja, ik ben te moe op deze vrijdag.
0: Waarom kunnen wij allemaal nu veel dingen kopen? Vakantie.
1: Over je centen.
0: Vakantiegeld.
1: Maar jongens.
0: Ja, iedereen heeft zijn vakantiegeld gekregen.
1: Ja.
0: Dat ziet er dan meteen ook weer uit.
1: Oké. Dus daarom tot 50.000 pakjes.
0: Ja.
1: Laat
0: staat op de rekening en denkt, goh, maar dat wou ik al zo lang kopen.
1: Heb jij iets geshopt al?
0: Heb ik iets geshopt? Nee, ik heb de voorbije dagen niet specifieks geshopt.
1: Ja.
0: Nee. Jij wel of
1: ik de cadeautjes voor mijn eenjarige zoon.
0: Oké.
1: En niet zo heel blij mee was eigenlijk.
0: Maar die had een boksbal voor hem gekocht.
1: Ja.
0: Een outfit waar zijn naam op stond.
1: Ja, maar dan mocht ik terugbrengen naar de winkel.
0: Oei. Hij was er nog zo fier op gisteren.
1: Ja, maar hij had toch iets van meer van speelgoed verwacht.
2: Dit is Joe. Speelgoed.

0: half zeven. Een tip voor een mentaal top leven.
1: Ja, het is een tip die ik gekregen heb van een van mijn allerbeste vrienden. Het is een tip om dingen te relativeren, om ellende te kaderen, om jezelf op te peppen in shitty situaties. Bijvoorbeeld als er iets vervelends gebeurt. Ik zeg maar wat, je bent niet gepromoveerd op het werk. Een andere collega kreeg die job. Ja, je vindt dat niet leuk en dan kan je denken, ik die job niet. Maar dan moet je meteen denken, maar.
2: De drie maren, zeg maar,
1: Anke. De drie maren.
2: Dat is een goede tip. Ja, wie was die hele goede vriend die daarmee tevoorschijn is gekomen?
1: Dat zal ik zelf zeggen. Dus ja. Maar. Dus, wat, dus ik ben, oh, ik heb die job niet, ik had er recht op. Ja. Maar, oké, geen stress. Ik moet hier niks gaan bewijzen. Ja. Of, maar, ik heb wel nog een job die ik goed kan, waar ik goed zit.
2: Ja, ja, ja.
1: En de derde maar, misschien die nieuwe job niet, maar ik heb nu wel tijd voor de kinderen. Ik kan meer investeren in mezelf, in mijn privéleven.
2: Ja, ja.
1: En uiteindelijk op je sterfbed, is dat het belangrijkste. Niet dat je die promovering hebt gekregen, ja, maar dat je er was voor jezelf en voor je kinderen en voor iedereen. Dus altijd drie maars verzinnen als reminder van blij zijn met wat je hebt en niet mokken om wat je niet hebt. Ik heb toch goede beste vrienden.
2: Ja, een hele goede beste vrienden, ja. Het is ook fijn dat je er meteen zo mee aan de slag gaat eigenlijk.
1: Ja, de beste vriend was Fenner Neus.
2: Ja, ja. Maar ik had verhaal verteld van vrienden van ons die hadden fietsen gehuurd. Die waren met de ouders in Ieper gingen ze gaan fietsen. En die fietsen die ze gehuurd hadden, waren er niet. Die waren aan andere mensen weggegeven. Ze hadden maar drie in plaats van vier. En die waren zo kwaad. En dat snap ik ook wel. Ik zou ook woest zijn. Wat een kutverhuurbedrijf is dat als dat vaststaat op papier. Maar hij zei, maar ja, dan hebben we 's middags wel het voordeel dat we dan met een auto zijn rondgereden daar en de airco dan hadden. En ik zei, ja, maar dat is dan maar één van de drie maren. Want je hebt ook niet moeten trappen de hele middag op de fiets. En hij zei, huh? En toen heb ik het uitgelegd, dat is eigenlijk de regel van de drie maren. Die heb je ook goed toegepast bij
1: promotie.
2: Als er iets fout gaat, altijd zeggen, maar dat is er wel goed. Maar.
1: Ja, dat klinkt als een super stomme, kinderachtig iets.
2: Pas het toe
1: en je leven wordt helemaal anders.
2: Ja, ja,
1: Kom er maar op terug maandag in de Joe app. Laat weten hoe het geweest is dit weekend.
2: Ze gebruikt dan wel mijn tip, maar ze noemt mij haar beste vriend. Ja, dat maakt mij gelukkig, zeg.

0: Jullie zijn de maren goed aan het toepassen al op deze vroege vrijdagochtend.
1: Juf Ank is zo trots op jullie, lieve luisteraars. Echt waar, dikke pluim voor Monica. Monica stuurt haar huiswerk door en zegt vandaag het laatste afhandelen van mijn scheiding. Maar het zorgt dat ik een auto ga kunnen kopen. Maar twee, maar het gaat me minder stress bezorgen. En maar drie, maar ik ga met mijn kinderen kunnen shoppen.
0: Maak er het beste van. Yes. Sowieso. Zeg, zometeen gaan we het over porno hebben.
1: Oké.
0: Okay. Ik wil maar even jullie aan. Oh. Ja,
1: dus... Ik had iets nodig om wakker te worden, hoor. Ik denk de luisteraars ook.
0: Dus als kinderen aan het luisteren... stuur ze even weg of zo. Of als je het echt niet wil horen, dan moet je naar een digitale zender verhuizen. Want het gaat hier over porno gaan zo meteen.
1: Oep, oep.
0: Prijsbeest van de dag.
2: Gent, klaar voor Peter Hintze, Kamal Karmak en Nina Derwaal.
3: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
5: Samen bakken na school? Dat is wow. Van Vibra. Van Muffin Magie tot blinkende oogjes.
6: Maak er dit vanaf nu elke dag, papa.
5: Dat is toch echt wel...
6: Wow.
5: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini-cupcakevormpjes voor maar €1,39. Dat is...
6: Wow.
5: Van Vibra.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
11: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
12: Wienerberger.
11: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
13: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
14: Torfs.
13: Krevel.
15: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
13: Krevel. Leef beter.
16: Bij Beobank krijgt u vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
17: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
18: Check de promo.
17: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
19: Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty. You're listening to the boy from the big bad city. This is jam, jam, hot, jam, jam, hot. This is jam, hot.
2: Sven en Anke.

0: Sven en Anke.
1: Het prijsbeest van de dag.
2: Ja, oké, prijsbeest van de dag of pechvogel. Vogel is ook wel een goede naam eigenlijk. Het is een pechvogel. Het gaat over porno. En wat is er eigenlijk aan de hand? Kinderen moeten daartegen beschermd worden, vinden heel veel overheidsinstanties. Er zijn veel dingen die kinderen op veel te vroege leeftijd zien. Ik weet nog, in onze tijd, ja, toen bestond er nog geen internet. Ja, maar het is ook zo. En ik vind dat eigenlijk ook wel goed, want wij hebben het zo, ja, ook allemaal moeten ontdekken hoe het in elkaar zat op een iets later leeftijd. Ik vind dat ook niet zo ongelooflijk erg, want je wilt toch echt ook niet dat je kinderen bepaalde beelden al zien op een 10e of een 11e of een 12e. Dat is eigenlijk toch gewoon niet nodig. Er was bij ons op internaat een Playboy die de ronde deed. Die jongen, dat was, ik denk het wel, nooit langs mijn kamer gekomen, maar iedereen was daarover bezig en dat werd dan stiekem onderhandeld en die ging van de ene kamer naar de andere en daar hing dan zo'n heel mysterie rond seks. En dat is op zich eigenlijk ook nog wel goed, maar nu kinderen veel te veel, dus die moeten daartegen beschermd worden. Ja, er is een groot Brits onderzoek. Wat blijkt, daar hebben ze een soort van wetgeving nu dat je, als je wil inchecken op een pornosite, dat je dan eerst, ja, door een AI-check moet gaan. AI probeert dan te kijken of jij inderdaad wel een volwassene bent. Je moet ook gegevens ingeven. Ze moet eerst al verklaren, ik ben meerderjarig. Maar ja, dan kun je natuurlijk nog heel veel vertellen. Maar het is ook met gezichtsherkenning. En dat loopt fout. En want jongeren hebben massaal ontdekt, tieners in Groot-Brittannië, dat als je alleen maar met een stift, of waarschijnlijk uitgeknipt, een grote snor opkleeft of tekent, dan denkt zo'n hele grote moustache, dan denkt AI, ja, die is volwassen. Mocht. Die mag binnen, die mag gaan kijken. Dit is safe. En ja, dat is een van de lekken, want er zijn nog allerlei lekken, maar dat hebben ze nu ontdekt. Ja, en er waren zelfs als 12-jarigen die snor aan het optekenen waren om toch maar binnen te geraken op die sites, waar ze eigenlijk nog niet hoeven.
3: Maar hoe zit dat in ons land eigenlijk?
2: Ja, bij ons is daar geen wetgeving aan, maar in Frankrijk is dat bijvoorbeeld ook. Ik heb het van een vriend die het mij vertelde,
3: ja,
2: dat als je in
3: zeggen,
2: Frankrijk bent. Nee, als je daar bent, in Frankrijk, dan is het daar ook een soort van check op. En daar heeft het zelfs te maken, denk ik, met je paspoort of een soort van identiteitscheck.
4: Ja, ze weten daar echt wie je bent en wat je kijkt.
2: En naar wat je gaat kijken.
3: Maar
2: dat vind ik ook wel weer ver.
3: Ja, maar hoe checken jullie nu in op Pornhub? Hoe werkt dat, Sam?
4: Moet je gewoon de categorie kiezen waar je goesting in hebt?
3: Maar gewoon, is het met een, gewoon inloggen?
4: Nee, dat is
3: moet je een e-mailadres geven?
2: Voor dat zo vragen. Jullie
4: Pornhub.com en dan moet je gewoon aan aanvaarden cookies en dan ga je gewoon kiezen wat je wilt.
3: Niet inloggen. Je weet niks van u dan?
4: Och, waarschijnlijk houdt iedereen al bij, maar ja,
3: goed dat weekend is.

0: Maar schat, ik zeg je nu aan het stofzuigen?
1: Ja, mocht dat niet misschien?
0: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
1: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
2: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
2: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Samen er iets moois van bakken? Dat is
5: wow.
4: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
5: wow.
4: Van Vibra.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
7: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie vele maanden later dan gepland.
8: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.
7: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op, omdat die maatregel vooral vrouwen zou treffen. Omdat die vaker deeltijds werken om voor hun gezin te zorgen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
9: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
10: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studies hebben geslaagd. Donc pour nous, c'est une période de fête. On va fêter avec Elisabeth.
11: En nog een paar uren feesten.
7: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen, is nog niet duidelijk. De lijn houdt 86 elektrische bussen tijdelijk aan de kant, omdat ze door technische problemen plots kunnen stilvallen. Annelies Meijnaerts van de lijn waarschuwt hier en daar voor hinder.
12: Het gaat om 86 bussen die verspreid zijn over heel Vlaanderen. Dit zijn allemaal geleden bussen, dus harmonica-bussen. Waar er vandaag zo'n bus rijdt, gaan we die mogelijk moeten vervangen door een standaardbus. Dus het gaat een kleinere bus zijn. Anderzijds kan het in sommige gevallen ook zo zijn dat we voor een bepaalde rit geen bus ter beschikking gaan hebben en dat we die rit niet kunnen rijden op dat moment.
7: Als je de bus wil nemen, check je dus best eerst even de routeplanner van de lijn. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak ook brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de 2e ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets. 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
6: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bruis.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
3: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
5: Want knock, knock.
4: Who's there?
6: Justin.
4: Justin who?
6: Just in time to start investing.
4: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Just in time, Dad.
4: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.

0: dag.
1: Even een blik achter de schermen. Elke dag doen we het cijfer van de dag. En dan schoten wij jou iets voor. Maar dat wordt altijd voorbereid door Sander, onze producer. Door Grim, onze nieuwslezer en eindredacteur. En ik dan. En dat zijn altijd leuke vergaderingen om te zoeken naar cijfers van de dag.
2: Dan moet ik vroeger uit de vergadering. Ja, oh, dat vind ik dan erg.
1: Dan moet ze naar buiten. Oh, zeg, ik ben zo graag bij jullie.
2: Ik moet dan naar huis.
1: Ik vergader zo graag. Enfin, maar het is, in het principe kennen jullie. We doen dan het hele seizoen. Dan krijg je een cijfer ook in beeld. En dan moet je raden wat het is. Maar we doen het dus omgekeerd vandaag. Het is vrijdag. De wereld op zijn kop.
2: Okay.
1: En het is een onderzoek over seksuele activiteit.
2: Okay. He,
1: want elk beestje doet het wel eens. He. Dat heeft, zo gaat dat eenmaal. Of voor de voortplanting, of voor het amusement. Maar dan denk je, op een bepaalde leeftijd zal het wel stoppen. Dat is toch niet iets dat we gaan doen voor de rest van onze dagen. We gaan er te moe voor worden, of we gaan er geen goesting mee. Of het gaat gewoon fysiek niet meer lukken. De vraag is, hoeveel procent van de mensen tussen 70 en 99 jaar zijn nog seksueel actief?
2: Goh, vind ik een goede vraag.
1: Ja, hoeveel procent? En je mag allemaal meer raden.
2: Oh, dat is leuk.
1: Alle cijfers
2: hoeveel procent tussen...
1: Hoeveel procent?
2: Maar van wereldwijd of van bij ons?
1: Ja, dat is een onderzoek van bij ons. Onderzoek van bij ons, ja.
2: Tussen 70 en 99.
1: Dus ja, dat is eigenlijk... Ja, dus eigenlijk ja. Iedereen boven de 70 is dat eigenlijk, hè?
2: Oh ja, maar 70 zijn kranige mensen, hè. Dat zijn mijn ouders, hè. Maar ja.
1: Ja, maar ja, 80ers, 90ers zitten er ook nog bij, hè.
2: Goh,
1: in het rusthuis, alleen, partner overleden.
2: Wacht, nog een vraagje.
1: Ja?
2: Bedoel je... Af en toe nog eens? Want ja,
1: seksueel actief.
2: Maar ja, wat is seksueel actief?
1: Want waar moet ik toch helemaal gaan uitleggen wat seksueel actief is?
2: Ja, maar ik bedoel, het kan...
1: Maar die vragen zullen we straks stellen aan Chloe de Bie.
2: Maar ja, je hebt heel seksueel actief en op zichzelf.
1: Ik denk dat het een beetje genoeg is.
2: Is het ook op zichzelf?
1: Dat weet ik niet, dat ga ik aan Chloe
2: vragen.
1: Maar
2: ja, veel bijvragen, een vriend.
1: Ja, maar toch. Wacht, zijn nog seksueel actief?
2: Ik zou meer dan de helft toch zeker.
1: Meer dan de helft, denk jij?
2: Ja.
1: Ja? Of 80ers en 90ers en mensen in rusthuis. En,
2: op een gegeven moment denkt ik laat het pilibilietje los.
1: Je bent heel positief. Maar plak er dan een cijfer op. Hoeveel? Allee, kom.
2: Maar ja.
1: En jullie ook allemaal luisteren. Dan gaan we kijken wie het dichtstbij zit.
2: Pakt.
1: Ja. Hoeveel? Nu?
2: 60.
1: 60% zegt dat gebunks.
2: Is dat te veel?
1: Wie de B?

0: voor Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
3: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
11: Krevel.
12: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
11: Krevel, leef beter.
13: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Allee, verras mij eens.
13: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
15: Dat ga ik eens proberen.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
16: Joe 80s and 90s.

0: De winnaar die gaat maandag naar onze studio komen. Maandagochtend, de Voice van Vlaanderen vanavond op televisie.
1: Het cijfer van de dag.
0: Tja, hoeveel van de 70-plussers, kunnen we eigenlijk zeggen, mensen tussen de 70 en de 99, staat het in het onderzoek, zijn nog seksueel actief?
2: Er komen heel veel gokken binnen. Het gaat van 8%?
0: 8?
2: Nee, Jean stuurt het minst. Jean stuurt 6%. Jean toch?
0: Dat was bijna niemand meer.
2: Tot 85%. Die gelooft er wel heel hard in. Het topantwoord dat is binnenkomen is 69, uiteraard.
0: Dat is het topantwoord.
2: En het tweede topantwoord is 20%.
0: 20%?
2: Ja, mensen, omdat ook heel veel mensen zo ziek zijn of medicatie moeten nemen.
0: Natuurlijk.
2: Menopauze. Dus van alles, hè.
0: Ja. Maar weet je, ik kan het nog niet vertellen. Ik kan het nu wel zeggen, maar we gaan het gewoon even over laten.
2: Klooidebie. Ja, maar Mario stuurt ook nog, wil ik ook nog even meegeven. Je weet wat ze zeggen. Als een oude schuur in brand schiet, is moeilijk te blussen.
1: Wie wint vanavond bij VTM de grote finale van The Voice van Vlaanderen? En bij VTM 2 Liam Neeson op glad, maar vooral dik ijs in The Ice Road. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: seksuoloog Chloe de Bie. Dag liefje, hallo.
1: Goedemorgen, Sanne en Anke.
0: Hallo. Ja, hoeveel is het nu? Want ik dacht persoonlijk 60, maar geen idee.
1: Ik vind dat tijd gewoon. Ik denk, wauw, Anke, jij bent heel positief. Ja. Nee, officieel is het eigenlijk 31,3% ofwel afgerond 1 op 3 van de 70-plussers die is effectief nog seksueel actief.
2: 1 op de 3.
1: Nee. Okay. Ja. 1 op de 3. Ja, ik hoorde jou daarnet al een vragen stellen, Anke, want uiteraard luister ik al mee. En ik hoorde jou vragen stellen, hè, maar het is ook masturbatie. Het gaat over seksueel actief zijn in de brede zin. Dus niet enkel penetratieseks. Dus brede zin. Okay. Ja.
0: Maar en ook is dat dan, is dat dan, wat is seksueel actief? Is dat nog, ben je dan seksueel passief als je het maar 1 keer per jaar doet? Of is er een moment dat je officieel je vagijn met pensioen stuurt? Zo van, dankjewel voor bewezen diensten. Er komt niks meer in, aan of uit. Allee,
1: ja, nee. Ze hebben inderdaad in de studie niet gevraagd hoe vaak men dat nog deed. Gewoon gevraagd of men het nog deed.
2: Ja, ja. He?
1: Dus we weten eigenlijk niet, is dat 1 keer, is dat 2 keer of is dat elke dag nog? Dat weten we eigenlijk niet.
2: Maar kijk, we zitten nu allemaal een beetje met rode oortjes hier, want het is altijd wel een beetje gênant. Omdat het heeft ook te maken met mensen die wat ouder zijn. Dan denk je automatisch al aan je ouders. Iedereen wil daar niet over denken van zijn ouders. Ook al ben je op die manier gemaakt. Het is toch iets wat een beetje moeilijk bespreekbaar is. Voel je dat ook in de praktijk? Als je met mensen praat, dat op latere leeftijd precies nog lastiger wordt? Of wordt het net makkelijker voor mensen om erover te praten?
1: Nee, ik heb inderdaad het gevoel, Sven, dat het moeilijker is.
2: Ja?
1: Omdat mensen dan nog minder geleerd hebben om daarover te praten. En ook zo het stigmatiserende beeld, want ik was heel blij met Anke haar cijfer, maar het stigmatiserende beeld van, ouderen doen dat toch niet.
2: Ja?
1: Die zijn daar toch niet mee bezig. We vinden dat soms zelfs bijna vies. We krijgen ook weinig beelden in de media van ouderen. Daarin was Knokke of vorig jaar met de hoofdpersonage een fantastisch taboe doorbrekend iets.
0: Bonami.
1: Maar zo... Ja, bonami, voilà. Maar zo de oudere seksualiteit wordt vaak in een stigmatiserend kastje gestoken. Dus maakt het nog moeilijker voor die mensen om daarover te spreken, hè? Wat jammer is.
2: En dat is jammer, want het zijn dezelfde soort mensen, alleen met wat meer jaren op de teller eigenlijk, hè?
1: Absoluut. Ik bedoel, we zien ook wel dat ouderen eigenlijk, en dat vind ik wel ook een positief signaal, de meeste mensen die ouder zijn, 74,4% vindt hun seksleven ook heel goed. En dat vind ik wel, dat is een hoog cijfer.
2: Ook als er niks meer is, vinden ze het ook goed. Dat bedoel je eigenlijk.
1: Ja, wel. Men kiest een beetje wat luisteraars ook zeggen. Als het goed is, is het goed. Wie zijn wij om te zeggen wat moet? Maar ik vind 1 op 3 seksueel actief een heel fijn cijfer. En ook bijna 70% zegt ook, we hebben nog fysieke intimiteit, maar er is geen seksualiteit.
2: Ja, maar dat is ook goed op een bepaalde leeftijd als je daar gelukkig...
1: Ook prima.
2: Heb je wel het gevoel, dat kan bijna niet anders, het neemt wel af, hè? Voor sommige mensen gelukkig dat het libido wat vermindert, want dat is niet altijd...
0: Neemt het bij iedereen af?
2: Hè?
0: Is dat sowieso iets met leeftijd dat er afneemt?
1: Ik denk uiteraard zijn er individuele verschillen, hè, maar we gaan inderdaad zien dat het minder belangrijk wordt. Dat het ook minder prestatiegericht wordt. Dat het meer gaat over we genieten samen als we het samen willen. En er komt minder druk op te staan. En dat is wel een heel positieve evolutie. Hè. Zo, mensen zien wel wat het kan betekenen, maar hangen er niet te veel ook niet aan.
2: Ja.
1: Dus in dat opzicht kunnen jongeren daar nog wel wat van leren. Hè. Goede seks moet niet altijd perfect of continu zijn, maar het gaat wel over de kwaliteit en niet de kwantiteit.
0: Maar ik snap ook wel zelf al 50 jaar met dezelfde band.
2: Ja.
0: Heb ik ook wel gezien.
2: Ja, maar dat is niet gezegd in dat onderzoek dat ze het allemaal thuis zoeken.
0: Het is ook veel gedoe om het ernaast te doen, denk ik dan.
2: Ja, kijk.
0: Ik denk dat ik zo iemand ga worden.
2: De ene lost al op een andere manier op de andere.
0: Zo van,
2: zeker,
0: we stoppen ermee op een bepaald moment en we zijn blij met een knuffel. Ik ga zo iemand zijn. Ik weet dat nu al. Ik ga heel gelukkig zijn en zeggen, ik ben blij dat het allemaal zo niet meer moet. Ik denk dat echt, en daar is dus niks mis mee.
2: We gaan daarbij afsluiten. Ik vind het een prachtig orgelpunt eigenlijk, want we moeten nu alweer een oproep doen voor niet lullen gaten vullen over een goed uurtje spelletje dat we spelen op vrijdag. Maar voilà, we zijn bijgepraat, Chloe de Bie. En genieten van het leven, dat is het belangrijkste uiteindelijk. Dankjewel, Chloe. Goed weekend, hè.
0: Dankjewel, doei. Joe, 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. In het parlement is de programmawet goedgekeurd. Door protest van onder meer vakbonden en oppositie, vele maanden later dan gepland.
2: Dan heb ik 137 deelnemers, 76 voor, 61 tegen. Bijgevolg aanvaardt de Kamer het wetsontwerp. Het zal aan de koning ter bekrachting worden voorgelegd.
1: Het gaat onder meer over de omstreden centenindex, waardoor je loon de komende jaren 2 keer niet volledig geïndexeerd wordt. Het gaat om het deel boven de 4000 euro bruto en voor uitkeringen en pensioenen boven 2000 euro bruto. Zelfs binnen de regering zelf is daar nog altijd discussie over. Nog in die wet, de accijnzen op gas en stookolie gaan vanaf augustus omhoog, die op elektriciteit gaan omlaag. En ook de vliegtax stijgt. Ook de pensioenhervorming is afgelopen nacht goedgekeurd geraakt. Wie langer werkt dan zijn pensioen krijgt wat meer. Wie minder gewerkt heeft, krijgt minder. Ook daar kwam veel kritiek op. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze, na in totaal 5 weken staking, een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetoff van de Liberale Vakbond.
3: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur met 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder rond tafel zetten met het bedrijf.
1: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. En glunderende gezichten gisteravond aan de Universiteit van Harvard in de VS. Kroonprinses Elisabeth heeft daar tijdens een ceremonie haar masterdiploma openbaar beleid gekregen. Je hoort prinses Elisabeth en haar ouders, koning Filip en koningin Mathilde.
4: Ik ben echt blij dat ik nu uiteindelijk mijn diploma heb gehaald.
5: We zijn heel trots op Elisabeth. Ze heeft dat prachtig gedaan, dat zal haar enorm helpen. We hebben ook twee andere kinderen die hun studie hebben geslaagd. Dus voor ons is het een periode de feest. We gaan feesten met Elisabeth.
6: En nog een paar uren feesten.
1: Ja, Elisabeth is 24. Wat ze nu gaat doen is nog niet duidelijk. In Roemenië is een appartementsgebouw geraakt door een Russische drone. Dat meldt het Roemeense ministerie van Defensie. Het gebeurde vlakbij de Oekraïnse grens. De drone kwam neer op het dak van het gebouw en ontplofte. Er brak brand uit. Er vielen 2 lichtgewonden. Zo'n 70 mensen werden geëvacueerd. En sport Rafael Collignon heeft gestunt op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij klopte in de 2e ronde de Amerikaan Ben Shelton, de nummer 5 van de wereld, in 3 sets, 6-4, 7-5 en nog eens 6-4. Collignon is erg trots.
7: Pouvoir jouer sur ce court, c'était un rêve. Et en plus de gagner devant mes proches, devant ma famille, c'est incroyable. Donc merci beaucoup.
1: Collignon staat 62e op de wereldranglijst en maakt zijn debuut in Parijs. We krijgen een zonnige en hete dag tot 33 graden. In de loop van de namiddag en avond stijgt de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Morgen eerst nog kans op een bui, later komt de zon erdoor, maximaal rond 27 graden. Zondag zon, maar ook buien en 24 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Er is niemand die mij zo vaak een bericht stuurt als... Liefje, je kan het, hè. Go, go, go. Ik denk aan jou. En allemaal klavertje viertjes.
1: Aster, ja?
0: Nee, het is die andere wederhelft. En dan stuur ik 3 weken later... Dankjewel. Goedemorgen, Anne Lemmes.
2: Dankjewel.
0: Het is waar, hè.
3: Exact, dat klopt helemaal.
0: Oh, dat is zo erg. Maar Anne, je bent echt attent. De kandidaten van The Voice hebben het door. Maar dat is ook echt, lieve schat. Vanavond finale. En onze producer Sander zei van ja, die zal wel zenuwachtig zijn. Maar dat ben je eigenlijk nooit, hè, zenuwachtig.
3: Zenuwachtig voor mijn werk, mijn presentatie? Nee, ben ik niet. Maar ik voel wel de zenuwen voor die kandidaten en voor de coaches. Ik voel wel van, oh, nu is het... Vanavond is het erop of eronder of zo. Dat gevoel heerst wel.
0: Ja, nog 4 kandidaten. Wat moeten die dan nog doen? Eigenlijk nog zo 2 liedjes? Of Dotan komt ook, hebben we ons laten vertellen. Wat gaat er allemaal
3: Dotan
0: gebeuren?
3: Die komt een nummer brengen. De kandidaten brengen dan elk nog eens 1 nummer uit het afgelegde parcours. Hebben ze een nummer dat we eigenlijk al gehoord hebben. En nog een nieuw nummer. Verder moet ik toegeven dat ik het niet weet. Want ik ben nu mijn kinderen aan het klaarmaken om naar school te brengen. En daarna rijd ik door naar de repetitie. En dan ga ik het te weten komen wat er exact gaat gebeuren.
0: Dit is Anne Lemmes de voet uit. Want daar ga je vanavond niks van zien. Hè, dat Anne het nu nog niet weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja, het is je vak maar, al ondertussen
0: ja, maar,
1: ook al heel
0: maar dan
1: lang.
0: Nog, dat vind ik zo cool aan jou. Jij bent zo chill. Je praat ook nooit over je werk. Allee, als wij samen zijn. Of kun je nog... We gingen naar de Kastaars begin dit jaar. En ineens zegt Anzo tijdens de show... Ik moet even weg, ik moet een kastaar gaan uitreiken. Ik zeg, oeh, jij moet een kastaar gaan uitreiken. Die zegt daar niks van, dus nee. Gewoon zo even up, en dan is ze terug.
1: Maar Astrid heeft dat ook wel een beetje. Die komt ook heel relax over als je te praten met de kandidaten. Dat doen jullie allebei heel, heel goed. Want dat is toch de grote show van VTM.
0: Ik zou dood gaan van de stress. Man. Maar dat komt straks helemaal in orde.
1: Het is een van die stoelendraaiers die zelfs eigenlijk niks meer moet doen vanavond.
0: Ja, Mathieu, die heeft vorige week een rondleiding gegeven in de gebouwen.
3: Ja,
0: weet je welke flexie verzonnen job dat hij vandaag gaat krijgen?
3: Wel, ik heb hem gevraagd wat hij mij van extra lang wil masseren, maar ik heb geen antwoord op gekregen.
0: Oh ja. Ja,
3: dus ik weet het ook niet. Ik zal het straks ook ontdekken.
0: Ze heeft gevraagd of hij haar wil masseren.
1: Ah, ik had het niet.
0: Ja, maar ze woont in Rotselaar, in zo'n bomen. Hè? Dat is toch altijd een slechte ontvangst bij jou, hè, Anne?
3: Ik heb altijd slechte ontvangst, ja.
1: Oké, nu ben we helemaal terug. Ja. Hey, tof, vanavond. En dan inderdaad de winnaar maandag bij ons in
0: de studio. Heel fijn dat de winnaar komt. Nog heel, heel belangrijk, Annie. Ik heb niet alles gezien van The Voice dit seizoen, maar... Ja, ik en ook heel veel luisteraars staan te trappelen om ons allerfavorietste programma van de hele wereld terug te zien, zijnde B&B Zoekt Lief.
1: Ah ja, komt ook terug.
0: Wanneer begint dat?
3: Zeker. En wel, jullie gaan niet heel lang meer moeten wachten. De zomer komt eraan en B&B Zoekt Lief dus ook.
1: Ah, oh, dat is wel
0: Anne denkt, ik kan toch nu niet weer zeggen dat ik niet weet wanneer dat gaat worden.
3: Ook dit weet ik niet.
1: Maar het komt er wel aan, heel
3: snel.
0: Ja,
3: het komt er zeker aan, heel snel. Ja.
0: Ja, en je hebt ons al beloofd, het wordt lekker, hè? Het wordt goed, het wordt sappig.
3: Het wordt zeer, zeer goed, ja.
0: Oké, daar kijk ik zo naar uit.
1: Allee, vooruit.
0: Zeg, Liefje, heel veel succes dan toch, maar... Allee, nee, succes heb je niet nodig, maar veel plezier. Amuseer je.
3: Ja.
4: Dit is Joe 80s and 90s.

0: je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
1: Goeienacht. Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie dit. Ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n sausje hoor. Een lekker stukje vlees. Hoe heb je je steekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
7: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
8: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Noem maar even luisteren. Dus was, ja, ze heeft haar diploma gekregen. Ze heeft heel goed gestudeerd aan de universiteit in Harvard. En het is nu afgestudeerd. En mama en papa waren erbij. Onze kroonprinses Elisabeth, je hebt de beelden allemaal gezien. Staat ook groot in de krant. En toen werden ze geïnterviewd nadien. En ik vond ze allemaal nogal redelijk uitgelaten. Eigenlijk was Elisabeth nog de kalmste van allemaal. Want onze koning was al heel enthousiast. Maar helemaal door het dolle heen was de fiere mama koningin Mathilde. Want die zei...
1: En nog een paar uren feesten.
0: Een paar uren feesten. En dan denk je, wat gaat dat dan worden? Ondertussen, want we hebben natuurlijk ook onze bronnen in Amerika, zijn er klankopnames binnengekomen. Beste Anke, beste Sander, beste Grim, beste luisteraars van de wereld. Klankopnames van de party, van wat dat dan was, een paar uren feesten. En ze konden er niet over ophouden. Ze bleef maar doorgaan. Luister maar, dit is heel exclusief. Geen enkele andere radiostation heeft het deze
2: oh, wauw.
0: Alleen wij hebben het dus kunnen krijgen. Ging er als volgt aan toe, vrienden.
1: En nog een paar uren feesten.
0: Hey. Oh ja, come on.
3: Wat een goede smaak.
0: En gaan, gaan, gaan, gaan. Hey.
1: En nog een paar uren feesten.
0: Ja.

0: 60s, 90s, top 500.
1: Was zo leuk, dan gaan lieve Mathilde luisteren vanaf maandag als wij beginnen met onze 90s top 500.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Peter Hintze, Kamal Karmach en Nina Derwaal.
1: Work Smarter, het Business Festival. 4 juni, Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
5: Carrefour. Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel, leef beter. Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Als ik mis ben, zeg ik het ook. Ik was 3 keer mis eigenlijk daarnet. Snauwaard bestaat, dat tennisrakettenmerk.
1: Uit de buurt van Roeselare zijn die.
0: Ja, heel veel mensen zeggen, allee, wereldberoemd. Sander had er ook nog nooit van gehoord. In Limburg hebben we nog niet voor gehad. De Sven Pingpongtafel bestaat ook. Of ja, bestond. Je kunt dat alleen nog maar vinden op tweedehands.be.
1: Die Sven,
0: staat daar vol met Svennen. Vol met Svennen die je daar
1: allemaal
0: kunt terugvinden.
1: Tweedehands, ja, inderdaad.
0: En ja, over we zeiden Donnay, maar het is Donnay, moeten we het uitspreken.
1: Oké.
0: Sarah Donnay, goedemorgen.
1: Dag Sarah.
2: Goedemorgen.
0: Ben je eigenlijk een nazaat van de Donnay tennisdynastie?
2: Nee. Oh. Niet dat ik weet, toch niet?
0: Oh, misschien ook maar een beetje best, want ze zijn failliet verklaard eigenlijk.
2: Failliet.
0: Oh, no,
2: ja.
0: Nee, maar sinds dus een paar maanden.
1: Oh, is het waar? Is het nog redelijk recent?
0: Ja. In april, 18 april 2026.
1: Maar je zei Nederlands, maar is dat ook niet Belgisch of Frans?
0: Nee, Waals.
1: Waals, oké.
0: Uit Couvain.
1: Ja,
0: 38 jaar hebben die bestaan.
1: Ze weten het allemaal hoor, onze kandidaten.
0: Ja. Sarah, was je op de hoogte?
2: Ja, ik had ervan gehoord. Ja. Okay. Dus de tennisrakketten zijn al een paar jaar niet meer in de handel, denk ik. Maar de kousen en zo, ik zie nog regelmatig mijn naam verschijnen overal.
0: Oh ja, maar natuurlijk, dat valt op, hè. Heel fijn. Sarah Donnay, dat klinkt heel goed. Sarah, wat zijn je weekendplannen?
2: Het laatste weekend voor de examens, dus we gaan wel rustig doen, denk ik. Maar genieten van het zonnetje en het zwembad, die dingen gewoon. Rustig.
0: Vier kinderen?
2: Ik heb 4 kinderen en de jongste 2 hebben nog examens, ja.
0: Dan zit ik nog niet in die periode, hè. Ben je dan zo'n mama die dan zo aardbeidjes gaat snijden en lekkere snacks, gezonde snacks gaat brengen en zo heel lief is? Of eigenlijk niet?
2: Dat valt mee. Ah. Klein beetje verwennerij, maar niet te veel ook.
0: Ja, alrighty. Hey, €500 kan je nu winnen op de radio.
2: Ja.
1: Je kent het principe, je moet snel antwoorden. Heel belangrijk, als je iets te lang treuzelt, dan komt dit geluid tevoorschijn. En dat zou jammer zijn, want je wilt dit horen natuurlijk. Maar dan moet je wel goed weten te rijmen ook. Daar gaan we. Je moet vandaag een berichtje naar de mensen die naast jou wonen sturen. Het is namelijk officieel de dag van de...
2: buren.
1: Het was een mooi afscheid voor Mignolet, zo vlak voor zijn pensioen. Want Club Brugge werd nog maar eens...
2: pioen.
1: Yes. Lotte Kopecky heeft ook een feestje gebouwd, want ze is met Axel Merks...
2: getrouwd.
1: Ook onze koning en koningin zeiden driewerf hoera, want prinses Elisabeth kreeg op Harvard haar...
2: diploma.
1: Amai, goed bezig. Wij deden hier gisteren nog een Chateau Plankaart imitatie en Eddie vond Anke, die Christa nadeed, een glans.
2: Prestatie.
0: Wauw.
1: Vanavond kennen we Vlaanders mooiste stem, want het is finale van The Voice op...
2: VTM.
1: Amai. Meerdere moslims slachten deze week een beest. Het was namelijk...
2: offerfeest.
1: Amai. Sommigen treuren, maar anderen zijn blij, want het tropische weer is weer...
2: voorbij.
1: Maar beste vrienden, geen verdriet. Het is vrijdag en dan eten we...
2: friet.
1: Maar ik kom dat niet.
0: Dat is niet echt ingesteld.
1: Ach, alright. En de laatste, volgende week op Joe. Het absolute summum, want dan vieren we de 90s een prachtig... decennium.
0: Ik dacht dat worden hier 500 knotsen, maar het zijn er 400. Nee, dat is 400 goed. Euro.
1: Wauw.
0: Kan je misschien al iets een cadeautje kopen voor die studentjes in huis? Hè?
2: Ja, absoluut. Die gaan blij zijn.
0: Een kleintje en de rest voor jezelf houden.
1: Verzorg ze goed en ook jezelf. Ja. En geniet van het weekend. Goed gespeeld, Sarah.
2: Dank je wel.
3: Wil jij ook kans maken op €500?

0: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
0: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
3: wauw
2: van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
3: wauw
2: van Vibra.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
5: Goedemorgen. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over de perceelgrenzen. Erevrederechter Jan Nolf.
6: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan en uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt, dat tot agressiviteit leidt, tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
5: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. In het parlement is de energiesteun goedgekeurd. De federale regering wil 80 miljoen euro gebruiken om mensen te helpen om hun hoge rekeningen betaalbaar te houden. Voor wie met de auto gaat werken bijvoorbeeld, of wie zijn huis verwarmt met mazoet. De maatregelen gaan meteen in voor 3 maanden. Er komen voorlopig geen nieuwe acties bij Bpost, dat zeggen de vakbonden. Gisteren bereikten ze na in totaal 5 weken staking een akkoord met de directie. Maar helemaal tevreden zijn de bonden nog niet. Je hoort Luc Tegetof van de Liberale Vakbond.
7: We hebben een akkoord over de CAO en wat houdt dat in? De mensen de kans geven op een niet-recurrente bonus plus de verhoging van de maaltijdcheck. Maar dat betekent niet dat wij akkoord zijn met het transformatieplan. Het transformatieplan waar dan de uur na 2 uur zal opschuiven en daarvoor zullen we nog verder op tafel zetten met het bedrijf.
5: De bonden waarschuwen dat er wel spontane acties van het personeel kunnen komen. Het is niet zeker of Amerikaans president Trump het voorlopig vredesakkoord met Iran zal ondertekenen. Hij neemt enkele dagen bedenktijd, dat heeft vicepresident J.D. Vance gezegd. De gesprekken zijn nog altijd bezig, vooral op het kernprogramma van Iran loopt het vast. Iran zei eerder dat het een Amerikaans toestel neergehaald heeft, de VS ontkent dat. En opluchting in Argentinië, want sterspeler Lionel Messi zit dan toch in de definitieve selectie voor het WK. Messi moest in een wedstrijd met Inter Miami vervangen worden door pijn aan de hamstrings. Maar het is allemaal dus niet zo erg, waardoor Messi straks zijn 6e WK speelt. Hij is bijna 39. In het westen kan het wat regenen, maar over het algemeen veel zon. In de loop van de namiddag en avond stijgt wel overal de kans op stevige buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt heet tot 33 graden. Morgen overal kans op regen bij 27 graden. Zondag droog in het westen, meer kans op buien in het oosten en zo'n 22 graden.
4: Dit is Joe 80.

0: Het weer met Frank.
1: Goh, er was een tijd dat het elke dag feest was met het weerbericht op de radio. De zon reikte zover de horizon kon reiken, whatever. Maar nu, ja, volgende week, is het niet zo fijn om een weekoverzicht te doen, hè? Maar vandaag nog, ça va?
2: Ja, vandaag, ça va, dat is allemaal relatief natuurlijk. Ik heb al een probleem in die zin, als ik alle weermodellen bekijk, zeggen die eigenlijk allemaal dat het overal droog moet zijn op dit moment.
3: Ja, en dat is
2: het beste van het land. Helemaal niet zelfs. Dus het is toch wel iets wat ik niet zo vaak meemaak. Dat echt alle weermodellen droog geven en dat die er volledig naast zitten. Dus de vraag is, wat gaan die buien daar doen natuurlijk in het westen van het land? Want ik heb geen enkel referentie weermodellen.
1: Maar
2: is ook zo.
1: Wow.
2: Ja, dat is ook zo. Ik ben eerlijk.
1: Maar even een praktisch vraagje. Hoe kan dat die weermodellen dat niet zien?
2: Ja, dat snap ik ook niet. Wat zelfs de laatste runs die net binnengekomen zijn, dan zou je denken van oké, die starten toch met de situatie op dit moment. En toch hebben die dat niet meegenomen. Dus zelfs die geven droog weer aan. Dus,
3: ja, maar dat deed Armand Pien met de straalstroom en de krijtjes toch veel beter vroeger dan eigenlijk.
2: Ja, dat was koos. Dat waren waskoos.
3: Oké, maar je kijkt alsof ik 100 jaar oud ben.
1: Is ook.
3: Wat is de situatie? Nu denk je dan voor vandaag? Je moet toch iets zeggen, hè? Anders kunnen we beter afscheid nemen.
2: Het zal wel zijn. Wel in het westen van het land, dus niet goed, hè? Dus West-Vlaanderen. En dat reikt zowat tot net het Gentse of net niet. Dus daar, die regio's, daar is het gewoon op dit moment dus afvallig. Dat blijft nog wel eventjes zo, hoor. Want de zuidwesten daarvan zitten ook nog buien. Dus ik verwacht eigenlijk vooral na de middag dat het daar dan droog gaat worden. En in de rest van het land, ja, starten we met zon, is het al heel warm. Allee, is echt heel snel warm aan het worden. En uiteindelijk gaan we zelfs de tropische toer op, hè. Dus het wordt waarschijnlijk op sommige plaatsen althans toch de warmste dag tot nu toe van het jaar. De tweede tropische dag ook met 32 graden in het Brusselse en misschien zelfs 33 graden in het oosten van het land. In het westen is het dan natuurlijk een fractie minder warm. Maar feit ook daar makkelijk kunnen ze richting 27 of 28 graden gaan. En die warmte gaat ervoor zorgen dat het uiteindelijk onstabiel wordt, hè. Dus dan gaan er tegen het eind van de dag toch een paar warmteomweters ontstaan. Heel moeilijk te voorspellen waar ze gaan ontstaan. Maar feit is wel, dus op sommige plaatsen, dat het effectief gaat plensen. Want er kans is op hagel en felle windstoten. Dus dat is eigenlijk voor het eind van de namiddag of het begin van de avond.
1: Oké, en morgen zit het dan met de plensbuien?
2: Ja, die zitten dan boven ons land, hè. Dus het is eigenlijk zeer onstabiel morgen. Dat is ook zo vanavond en vannacht, hè. Dus een paar plaatselijke warmteomweters zijn nog altijd mogelijk. Morgen kunnen die eigenlijk in de loop van de ochtend al ontstaan. Het zal geen gestructureerd geheel zijn, hè. Dus het is niet de regen- en onweerszone die van west naar oost over het land trekt. Nee, het ontstaat allemaal, hè, door de warmte. Dat wil zeggen dat het effectief plaatselijk ook zal zijn. Er zullen regio's zijn met een beetje geluk die droog houden. En als je 5 kilometer verder gaat, is het dan weer juist aan het plensen. Met alles erop en eraan. 28 graden kan het morgen nog worden, maar dat zal een drukkend warme 28 graden zijn, hè, door de hoge luchtvochtigheid. En dan zondag wordt het allemaal wat koeler, met voornamelijk in het oostelijke deel van het land nog buien, al dan niet met onweer, vooral dan toch de Ardennen, Limburg, meer naar het westen toe. Daar lijkt het wel grotendeels droog te zijn op zondag. 20 graden aan de kust nog en 22 graden in het centrum en in het oosten nog 24 graden. Dus daar zit nog een beetje in de warme lucht. Ja, en dan volgende week ziet het er niet zo fraai uit. En maandag is eigenlijk nog de betere dag van de week, omdat we het dan zo goed als droog gaan houden. In de loop van de ochtend misschien nog een buitje in het uiterste noordoosten, de provincie Limburg bijvoorbeeld, voor het geval. En pas tegen de avond, vanaf het westen begint het te regenen. Ja, en dan zijn we vertrokken echt voor een wisselvallige meerdaagse. Dus elke dag regen of buien, al dan niet met onweer en temperaturen die nog verder achteruit gaan. En 19 graden, dat is de maximumtemperatuur vanaf woensdag.
3: Oké. Ja. Allee, dankjewel Frank.
1: Ja, okay, ja, dus... eindigen hier dan, hè.
3: In mineur, hè. Zoals
2: Het rationele, het redelijke, niks aan te doen.
3: Nee, dankjewel, Frank.
0: Joe, 1.

0: deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Vrouw Wies.
2: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
3: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
5: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen?
6: Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
7: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
8: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
9: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
8: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger komt.
8: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamers.
11: X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
12: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.

0: Maandag zijn we er terug. 90's Top 500 start. Het is dan vooral overdag dat die muziek volle bak wordt gespeeld. Dat echte hitparade plaatsvindt. Maar bij ons in de ochtend start de feestelijkheden al elke dag met bezoek in de studio.
1: Ja, we hebben elke dag een 90's icoon eigenlijk. En echt leuke, zo, die je niet meer zo heel vaak hoort. Zoals maandag beginnen we met Aksana Keulemans van Def Dames Do.
0: Het heeft een hele drukke periode nu, hè?
1: Ja, met die K3 Originals. Daar doet zij de choreo's al sinds jaar en dag. Maar dat is zo'n toffe, dat is zo'n lieve madame. En die heeft zoveel coole verhalen. Dus dat gaat wel leuk zijn, denk ik, om Aksana in de studio te hebben.
0: Fijn om mee wakker te worden. En ook maandagochtend bij ons in de studio. De winnaar van The Voice vanavond, grote finale. Anne Lemmens vertelde al dat er nummers die ze al gezongen hebben nog eens opnieuw worden gezongen. Maar dat er ook nieuwe dingen gaan gebeuren vanavond op VTM te bekijken. The Voice, de grote finale winnaar bij ons. Maandagochtend heb je een druk weekend.
1: Och, ik heb allemaal dingen die waar jij jaloers op gaat zijn.
0: Zoals daar zijn.
1: Zaterdag moet ik naar de binnenspeeltuin voor het verjaardagsfeestje van Max met zijn 10 klasgenoten.
0: Jammer genoeg, ik kan niet.
1: Sorry. Ja, en zondag is het familiedag van Toms Werk in Technopolis.
0: Ah, dat is wel leuk.
1: Ja, ja. Maar ik heb die mensen nog nooit gezien, al die collega's.
0: Dat is ook fijn. Normaal is er geen volk op zondag in Technopolis.
1: Gaat dat gaat daar heel kalm zijn. En ook, ja, mijn kinderen zijn ook echt de beste kinderen om dus naar zo'n event mee te nemen. Dus toppie.
0: Ik ben best man, zoals dat heet. Morgen ben ik getuige op een huwelijk.
1: Ja.
0: Met een neef, Desiree, die trouwt morgen. Ja. En ik mag getuige zijn. Ik kijk er eigenlijk wel naar uit.
1: Heb je al een speech geschreven of heeft ChatGPT dat al gedaan?
0: Nee, maar ik denk dat eigenlijk, als ik me niet vergis, hebben ze gevraagd om dat niet te doen. Om geen speech hebben ze gezegd, dat hoeft voor ons niet echt. Het is ook niet met een mega groot feest. We gaan op een restaurant zeer lekker gaan eten. Daar kijk ik al ontzettend naar uit. Ja. Met de familie. En dus, maar dat wordt een leuke dag. Kijk er zo. Ja, ik vind het wel leuk.
1: Amai. Ja, kijk. Allee, de ene naar binnen speeltuin en de andere naar het trouwfeest.
0: Ja. Voilà.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen. In Mol in de Antwerpse Kempen is een vrachtwagen gekanteld met een mogelijk gevaarlijke lading. 6 huizen in de buurt zijn ontruimd en een deel van de ring rond Mol is afgesloten. Volgens de burgemeester gaat het om preventieve maatregelen, zodat de brandweer de ruimte krijgt om alles op te ruimen. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen gekanteld is. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert. Dat zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
2: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, om de universiteit, zij de alleen maar geslaagd als je 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
1: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. 1 op de 5 Vlamingen heeft ruzie met 1 of meerdere buren. In Wallonië en Brussel is dat zelfs 1 op de 3. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek in het Nieuwsblad. Het gaat dan vooral over lawaaihinder, problemen met afval of overlast door huisdieren. Maar ook pesterijen of discussie over perceelgrenzen. Ere vrederechter Jan Nolf.
3: Het begint met kleine ergernissen. Dat stijgt dan. En uiteindelijk wordt dat iets dat zodanig aan je vreet dat het een zeer serieus probleem wordt. Dat tot agressiviteit leidt. Tot heel zware agressiviteit. We hebben overigens minstens 1 dode per jaar aan burenruzies in ons land.
1: Vooral jongeren onder de 35 hebben geregeld problemen met hun buren. En het weer nog. In het westen regent het, in de rest van het land meer zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
0: Dit is Joe 80.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
4: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy. Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
6: Sorry, Parties WK.
7: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
8: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n €129 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €129 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
14: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
5: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
6: Immoscoop!
5: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
6: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
4: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
5: Och, jongens.
4: Dat is wel een held, hè.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
9: Lotto is op zoek naar een maag.
10: Een maag?
9: Met een baksteen erin.
10: Ah, zo.
9: Om je droomwoning te bouwen.
10: Ik zie graag een strakke fermette.
9: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
10: Hoe dat?
11: C'est si bon.
9: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
15: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvat voordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar 8 euro. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
19: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht ze.
5: Rustig,
4: als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
19: Prima, prettige avond.
4: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, zeker dat.
8: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
20: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Shot and go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
1: Krevel, leef beter.
2: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
3: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
2: En dan met een promo die kan tellen.
3: Tegen de honger die komt.
2: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
4: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
6: Bepat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
10: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
11: Goedemorgen. In Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. De vakbonden trekken naar het grondwettelijk hof tegen de pensioenhervorming. Die is vorige nacht goedgekeurd in het parlement. Wie bijvoorbeeld deeltijds gewerkt heeft, krijgt minder pensioen. Maar de regering verandert de regels met terugwerkende kracht en discrimineert, zegt Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
12: Omdat je dingen verandert in het verleden, waar zowel vrouwen, ik zeg nu vrouwen, maar ook mannen, keuzes hebben gemaakt, waar vandaag op wordt teruggekomen. Dat zou betekenen dat ze vanaf morgen zeggen, om de universiteit, zij dat alleen maar geslaagd als gevecht. 15 op 20 haalt. En dat ze nu bij mij komen en zeggen, meneer Engelaar, op dat vak had je toen maar 12 op 20, maar we hebben de regels veranderd, dus nemen nu diploma af.
11: De bonden overwegen om ook de centenindex aan te vechten voor de rechter. Ze verwachten wel pas over 2 jaar een uitspraak. En op Cape Canaveral in de VS is een raket ontploft van ruimtevaartbedrijf Blue Origin. Dat is het bedrijf van miljardair Jeff Bezos. De raket stond klaar voor een testlancering, maar er brak onderaan brand uit en dat veroorzaakte dus die ontploffing. Er raakte niemand gewond. De oorzaak is nog niet bekend. Bezos wil de raket wel volledig heropbouwen. In het westen regen, in de rest van het land zien we de zon. Tegen de avond vallen er overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Erg warm wel tot 33 graden. Morgen nog plaatselijke buien en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
10: Dit is Joe

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
3: Daar straks al een melding gehad van HLN.
4: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
6: Profiteer nu bij Torus van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
7: Oh, wauw. Oh.
8: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
7: Wow.
8: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar €1,54. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.
7: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.

0: moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de 100 kop.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Drie van de vier verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers vergoeden. Het gaat om drie mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
4: We nemen als voorbeeld bruto-loon van 5000 euro en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van 5100 euro. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto-loon boven de 4000 euro niet aangepast. Concreet krijgen zij 80 euro erbij.
3: Voor wie minder dan 4000 euro bruto verdient, verandert er niets. En in Brussel is een man van 31 veroordeeld voor de dood van zijn baby in Pajottegem in Vlaams-Brabant. Hij krijgt 7 jaar cel. De man had het kind 1,5 jaar geleden zo hard door elkaar geschud dat het later stierf. Ook zijn vrouw van 26 stond terecht voor schuldig verzuim. Zij kreeg 20 maanden cel met uitstel. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt nog kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
5: Centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten we daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
3: Zo wou Demir de levensbeschouwelijke vakken hervormen, maar door een negatief advies van de Raad van State gaat dat niet door. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
2: Dit is Joe

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspeech.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
2: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hey, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspeech van op de barbecue. Oh.
3: Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Oh, amai, die ceviche was lekker.
6: Ja, hè.
7: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
6: Zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
5: Schat, blijf kalm.
6: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
5: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
6: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel, leef beter. Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dat?
13: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
14: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Bruis.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
3: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
4: 3, 2, 1.
3: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren kan je zo meteen.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
7: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immos Koopman.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
12: Dit is Joe

0: Combo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalvieprijs van maar €6,25. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is wauw van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag. 3 van de 4 verdachten van het gewelddadige incident afgelopen weekend op een kustram in De Haan zijn vrij onder voorwaarden. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Zo mogen ze niet meer naar West-Vlaanderen gaan en moeten ze hun slachtoffers ook vergoeden. Het gaat om 3 mannen van 18 en 19 jaar. De vierde verdachte werd pas eergisteren opgepakt. Hij is nu aangehouden. Bij het incident op de tram raakten 7 mensen gewond. Duizenden werknemers voelen de goedgekeurde centenindex volgende maand al. De ijzer- en petroleumsector, maar ook de kappers- en schoonheidsspecialisten krijgen elk jaar in juni een loonindexering. En de nieuwe centenindex gaat meteen in. HR-bedrijf Acerta berekende wat dat betekent voor je loon. Tom Dieriks.
4: We nemen als voorbeeld bruto-loon van €5.000 en we nemen dan een indexatie van 2%. Indien er geen centenindex zou zijn geweest, dan is 2% een nieuw loon van €5.100. Door de centenindex wordt het gedeelte van het bruto loon boven de €4.000 niet aangepast. Concreet krijgen zij €80 erbij.
3: Voor wie minder dan €4.000 bruto verdient, verandert er niets. Pech voor zangeres Laura Tesoro. Zij is gisteravond plots geopereerd aan haar appendix. Ze stelt het goed, maar het is niet duidelijk of ze vanavond bij de finale van The Voice van Vlaanderen op VTM kan zijn. Ze is daar een van de juryleden en haar kandidaat Joris maakt kans om te winnen. In Antwerpen zijn meer dan 1000 schooldirecteurs samengekomen uit protest tegen het beleid van Vlaams onderwijsminister Zoual Demir. Ze schreven een open brief waarin ze haar hervormingen ondoordacht en chaotisch noemen. Je hoort directeur Guy Voets.
5: De centrale boodschap is eigenlijk een oproep aan de minister dat wanneer er onderwijsbeleid gemaakt wordt, dat dat best afgetoetst wordt en samen met het onderwijsveld gedaan wordt. We voelen dat er op dit moment te veel maatregelen naar beneden komen, waarvan we wel degelijk al een heel tijdje aan het zeggen zijn, we willen dit doen, maar dit kan niet op deze manier, laten ze daar op een andere manier mee aan de slag gaan. En we vinden het jammer dat daar geen rekening mee wordt gehouden.
3: Zo wou Demir volgend schooljaar al de levensbeschouwelijke vakken hervormen. De scholen vonden dat te snel en daardoor onmogelijk. Maar door het negatief advies van de Raad van State is die hervorming uitgesteld. En in Roemenië is de Russische ambassadeur op het matje geroepen nadat daar afgelopen nacht een Russische drone insloeg op een flatgebouw. Die ontplofte waardoor er brand uitbrak. 2 mensen raakten licht gewond. De Roemeense president roept zijn hoge defensieraad bijeen over een krachtige en evenwaardige reactie. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk wel bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
2: Dit is Joe.

0: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
1: Keytrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Just in time, Dad.
1: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Met de superplus deals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Allee, verras mij eens.
4: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
6: Dat ga ik eens proberen.
4: Koken en besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
8: En voor mijn pensioen?
9: Tweede of derde pijler, juffrouw?
8: Wat lief?
9: En hebt u een VAPZ?
8: Wat?
9: Wat is een VAPZ, juffrouw?
8: Ik weet niet.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
8: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
7: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
11: Sorry, maar het is WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Galaxy Chromebook Go, Windows laptop voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
13: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelen.
15: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
16: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
15: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
17: Joe 80s and 90s.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, Sigma.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hé, hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Wiener Berger.
7: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
8: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Profiteer nu bij Torus van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Lotto is op zoek naar een maag.
11: Een maag?
10: Met een baksteen erin.
11: Ah, zo.
10: Om je droomwoning te bouwen.
11: Ik zie graag een strakke fermette.
10: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
11: Hoe dat?
12: C'est si bon.
10: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
13: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho ho, dat is lekker scoren.
14: Dat is de ja van Jumbo.
15: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
16: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. Joe 80s and 90s.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
7: Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro.
7: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
10: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag. De federale topministers zitten sinds vanmorgen samen over nieuwe besparingen. Ze moeten nog zeker 7 miljard euro extra vinden en dat wordt niet simpel. Politiek journalist Rob van Erk.
12: Hoe wil de premier dat nu aanpakken? Hij komt met een nota waarin staat dat hij met verschillende werkgroepen wil werken. Een deeltje dat naar de sociale zekerheid zal kijken. Andere mensen die de fiscaliteit onder de loep zullen nemen om uiteindelijk tot één grote lijst te komen met alle mogelijke besparingsoefeningen en nieuwe belastingen die mogelijk zouden zijn.
11: De regering mikt op een akkoord tegen 21 juli, al wordt er al luid op getwijfeld of dat wel haalbaar is. In oktober moet ons land de begroting voorleggen aan Europa. In Mol in de Kempen is de perimeter uitgebreid nadat daar vanmorgen een vrachtwagen met schadelijke stoffen kantelde. Eerst werden 6 huizen ontruimd, daar komen nu 4 straten bij. Er is geen direct gevaar, zegt de brandweer, maar de stof kan reageren op de hitte. En dus neemt de gemeente geen risico's. De brandweer is volop bezig met alles op te ruimen. En sporttennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de tweede ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Vanmiddag zon en tot 33 graden. Tegen de avond overal buien, mogelijk met hagel en onweer. Ook morgen nog buien, plaatselijk bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger in het westen en 22 graden.
10: Dit is Joe.

0: toestel. Onze oude was toch goed?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 9 kilo energiezuinige warmtepompdroogkast voor €699. Alleen bij Mediamarkt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Samen er iets moois van bakken? Das.
5: Wow!
4: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
6: Oma, dit is het lekkerste ooit.
4: Dat is toch echt wel...
5: Wow.
4: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Bibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
6: Wauw!
4: Van Bibra.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
10: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
10: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
11: B-Bad.
10: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
12: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Het is Bontiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag, t-shirts en korte broeken tot 40% korting. En printers tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
15: Zeg de Vos.
16: Ja, Lemmes.
15: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
16: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je wist het liefst?
15: Doorbakken.
16: Zeker?
15: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaak sensatie van elke generatie.

0: Trade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
1: Knock, knock.
0: Who's there?
2: Justin.
0: Justin who?
2: Just in time to start investing.
0: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
2: Just in time, Adam.
0: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
3: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2 gratis. Nu bij Dag Allemaal.
4: Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dat?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Krevel.
11: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
10: Krevel. Leef

0: bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
6: Immoscoopman!
5: Immoscoopman?
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
4: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
4: Ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
6: Immoscoop, man!
10: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
11: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
12: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
5: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
12: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger die komt.
12: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
13: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
14: Zeg, slimmerik die Homiris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
13: Met Homiris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
15: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
16: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 3 uur.
17: Goedemiddag. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert, dat zegt defensieminister Theo Franke. Nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een land van de NAVO.
18: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden, op een verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
17: Bij het incident raakten 2 mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar 3 kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. En sport, tennisser Alexander Bloks heeft opnieuw een scheur in de ligamenten van zijn enkel opgelopen. Dezelfde blessure als vorig jaar op de US Open. Bloks moest daardoor forfait geven in de 2e ronde op Roland Garros. Hij revalideert nu in ons land en hoopt om op tijd fit te raken voor Wimbledon over exact een maand. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
16: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Oh, wauw. Oh.
4: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
3: Wow.
4: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
3: Oh.
4: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Oh, amai, die ceviche was lekker.
3: Ja, hè?
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
3: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
3: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
3: Ah, ja, tuurlijk. Kate,
9: je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: RicoPlanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij RicoPlanet. Voorwaarden in de winkel.
11: Knaldi.
12: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
13: Check de promo.
12: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
14: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
15: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
16: 3, 2, 1.
15: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
17: Sorteren kan je zo meteen.
18: Dit is Joe 80s and

0: deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Steeds een honger gekocht.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Oh, een nieuw toestel. Onze oude was toch goed?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
11: Dit is Joe.

0: Fruivies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor Vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad Vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Hello. Lotto is op zoek naar een maag.
5: Een maag?
4: Met een baksteen erin.
5: Ah, zo.
4: Om je droomwoning te bouwen.
5: Ik zie graag een strakke fermette.
4: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
5: Hoe dan?
6: C'est si bon.
4: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
7: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
8: Goedemiddag. Rond deze tijd houden buschauffeurs van de lijn over heel Vlaanderen een minuut stilte. Een eerbetoon aan de slachtoffers van het ongeval met een trein en een schoolbusje in Buggenhout begin deze week. Daarbij kwamen twee kinderen en twee volwassenen om het leven. Een van hen is de chauffeur van het busje. Hij reed in onderaanneming voor de lijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne escaleert. Dat zegt defensieminister Theo Franke nadat een Russische drone vannacht een appartementsgebouw raakte in Roemenië, een NAVO-land.
9: Dat is natuurlijk een escalatie, hè? Dat is evident. Hè? Die oorlog die blijft maar woeden op verschrikkelijke manier. Het is een echte droneoorlog geworden. Het is vreselijk wat er daar gebeurd is. Er zijn ook al veel afdrijvende zeemijnen voor de kust van Roemenië. Dus de Roemenen hebben wel hun part al gehad met die oorlog in Oekraïne.
8: Bij het incident raakten twee mensen licht gewond. De vrouw van 39 die afgelopen weekend probeerde om haar drie kinderen te vermoorden, blijft nog zeker een maand in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De feiten speelden zich af in Ukkel bij Brussel. De kinderen tussen 3 en 9 jaar raakten zwaar gewond, maar zijn intussen niet meer in levensgevaar. Het waren de buren die de politie verwittigden. Veel zon en tot 33 graden. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust. En het wordt weer wat frisser, een graad of 22. Maandag meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
7: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent dag BTW, hallo Droombadkamer.
4: X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
5: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Ise. Nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
1: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag. En bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel, leef beter.
5: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Steeds
6: een
7: honger gekocht.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
2: Joe 80's.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's wow! Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer wow! Van Vibra.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen 1000 directeurs op straat kwamen tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mee aan tafel zat.
4: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel leggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
3: Demir zegt dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. Het KMI kondigt code geel af voor onweer in Antwerpen, Limburg en Luik. En plaatselijk kan het lelijk tekeer gaan. Je hoort weerman Frank Dubocage.
5: Het lijken niet de felste onweersbuien te zijn, maar dat neemt niet weg natuurlijk dat je altijd moet opletten met onweersbuien. Dat wil zeggen dat er toch veel regen op korte tijd kan vallen. Heel plaatselijk weliswaar, dat er ook hagel. Dat is mogelijk, zeker niet uit te sluiten. Ja, en anderzijds heb je sowieso ook windstoten tijdens de passage van die onweersbuien.
3: Code geel geldt tot 11 uur vanavond. Het nummer 1722 is geactiveerd voor materiële schade. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franke weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden vliegen. En we zijn trouwens in de prijzen gevallen met onze Belgische drones. Op een internationale wedstrijd in Frankrijk hebben we goud gepakt. De drones werden getest op tactisch inzicht, snelheid en precisie. En dat deed ons land dus het beste. In totaal deden er 48 teams mee uit 8 landen. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. Drukkend warm met temperaturen tot een graad of 33. Tegen vanavond mogelijk buien met kans op hagel en onweer. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag krijgen we regen in het oosten. Het is droger aan de kust dan en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
2: Dit is Joe

0: even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
1: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
3: Knock, knock.
2: Who's there?
4: Justin.
2: Justin who?
4: Justin, time to start investing.
2: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Justin, time to add
2: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamers.
6: XVO Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms open.
7: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Nu bij Dag Allemaal.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Dit is Joe 80s en 90s.

0: samen bakken na school? Dat is
1: wow!
0: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
2: Maken we dit vanaf nu elke dag, papa?
0: Dat is toch echt wel
1: wow!
0: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Dat is
2: wow!
0: Van Vibra.
3: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
4: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
3: En dan met een promo die kan tellen.
5: Tegen de honger gekocht.
3: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
6: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
8: Sorry, Parties WK.
9: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat lief?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond. Vlaams onderwijsminister Zuhal Demir heeft deze namiddag met 5 directeurs samengezeten nadat vanmorgen een 1000-tal directeurs op straat kwam tegen haar hervormingen. Vooral omdat Demir die te snel wil doorvoeren. Het gesprek was positief, zegt directeur Guy Voets die mij aan tafel zat.
3: Het was een stevig gesprek naar inhoud toe. We hebben 2 uur met elkaar kunnen spreken. Er is wat ons betreft zeker door de minister geluisterd. De punten die in onze brief staan hebben we op tafel liggen. Dat de dingen die nu ons afkomen te snel op ons afkomen en dat onderschat wordt wat de complexiteit is om die dingen op een goede en kwaliteitsvolle manier in te werken. En daar is oog en begrip voor. Ik denk dat het onmogelijk is voor de minister om daar garanties in te geven, maar een engagement. We zijn wel heel blij mee vandaag.
2: Want Demir heeft gezegd dat de directeurs meer inspraak krijgen wanneer ze nieuwe plannen uitwerkt. In Sint-Jans-Molenbeek bij Brussel is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een steekpartij. Dat bevestigt de politie. Omstaanders konden de dader vasthouden tot de politie aankwam. Vermoedelijk gaat het om partnergeweld. De politie onderzoekt de zaak. 2 Belgische drones bewaken de Middellandse Zee. Dat laat minister van Defensie Theo Franken weten. Ze worden vooral ingezet tegen mensensmokkelaars. Het is allemaal deel van een grote NAVO-operatie. De drones staan op het Italiaanse eiland Sicilië, maar kunnen grote afstanden afleggen als het moet. 4 op de 5 Vlamingen sporten minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Jasper Truijens van Sport Vlaanderen.
4: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen, die stijgen in populariteit.
2: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport helemaal niet. Nog nooit waren er op het tennistoernooi van Roland Garros zoveel medische interventies nodig als dit jaar. Dat laat de organisatie weten. De grote boosdoener is de hitte. Daardoor werden verschillende spelers onwel. De hulpdiensten moesten in totaal al 116 keer uitrukken en het toernooi is amper 5 dagen bezig. Vanaf zondag wordt het gelukkig ook in Parijs een stuk minder warm. En de Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. Drukkend warm nog en vanaf de kust komen er buien met hagel en onweer opzetten. Ook morgen plaatselijk buien bij 28 graden. Zondag regen in het oosten, droger aan de kust en het wordt weer frisser, een graad of 22. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
1: Dit is Joe 80s.

0: Burger.
1: Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, wat moet de juiste vorm zijn? Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
2: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
3: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
4: Vrouw Wies.
5: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
6: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 129 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 129 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
7: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Allee, verras mij eens.
7: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
9: Dat ga ik eens proberen.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor €7. En kinderhemdjes, 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
3: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je 5e box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Klasse, opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Allee, verras mij eens.
1: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
3: Dat ga ik eens proberen.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
0: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First. Samen er iets moois van bakken? Dat is
4: wow!
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
4: wow!
0: Van Vibra.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedenavond. In Buggehout start rond deze tijd een stille waken. Die zal plaatsvinden aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. De buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
7: Het is eigenlijk een buurtbewoner van een aanliggende gemeente die een Facebook-event heeft aangemaakt. En daar hebben honderden mensen zich op aanwezig gemeld. Het is nog afwachten of die ook allemaal zullen komen. De bedoeling is om een moment van stilte te houden en ook ballonnen op te laten.
6: Eind volgende maand, exact een maand na het ongeval, organiseert de gemeente een officieel herdenkingsmoment. Het KMI breidt zijn code geel voor onweer uit. Eerst was die enkel van kracht voor Antwerpen, Limburg en Luik. Nu komen daar Oost- en West-Vlaanderen bij, want er trekt ook onweer over de kust en dat hadden de weerkaarten niet voorspeld. Code geel geldt nog tot 11 uur vanavond. Het noodnummer 1722 is ook geactiveerd voor storm- en waterschade. 4 op de 5 Vlamingen sport minstens 1 keer per week. Dat blijkt uit een bevraging van Sport Vlaanderen. Maar we sporten wel anders dan vroeger, zegt Sport Vlaanderen.
8: We gaan meer ongeorganiseerd sporten. Mensen gaan geïndividualiseerder gaan sporten. Mensen gaan kiezen op hun tijdstip, een moment en een plaats naar hun voorkeur. We zien ook dat heel padel en tennis nog altijd heel sterk en populair zijn. We zien dat fitness heel sterk gegroeid is in onze laatste metingen. En ook die sportevenementen. Heel veel halve marathons, marathons, loopevenementen die stijgen in populariteit.
6: Wandelen, fietsen en fitness blijven de belangrijkste activiteiten. Ongeveer 1 op de 10 sport dan weer helemaal niet. De Amerikaan Sepp Kuss heeft de 19e etappe gewonnen in de Ronde van Italië. De koninginrit met maar liefst 6 beklimmingen. Hij kwam als eerste boven op de slotklim voor de Canadees Derek G en de Italiaan Giulio Ciccone. Het is voor Kuss zijn eerste zege in de Giro. De Deen Jonas Vingegaard blijft op kop in het klassement. En Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld derde, dat is 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas Detrie, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine €3,5 miljoen naar huis. Nog altijd warm met lokaal kans op buien, hagel of onweer. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
5: Dit is Joe

0: profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Shhh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
0: En met extra korting. Let's go. Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toilet Gel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
10: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
9: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: Bye Bye Pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verdelen.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immos Koopman.
5: Knaldi.
6: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Even serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
9: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. Tien om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
2: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Maar wacht niet te lang. Nog maar 4 dagen. Corendon.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
2: Ja, mocht dat niet misschien?
1: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
2: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
1: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
3: Bebad.
1: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
4: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
5: Goedenavond. In Buggenhout zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een stille waken aan de overweg waar dinsdagochtend een schoolbusje botste met een trein. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven, de buschauffeur, de begeleidster en 2 kinderen. Journalist Jeroen van der Aura is daar.
6: Het is een moment van rouw, een moment van samen zijn, ook elkaar ondersteunen. Er zijn ook familieleden van de slachtoffers. Ik heb de ouders van Anke, de overleden busbegeleidster, gezien. De burgemeester is hier ook, ook wat mensen van de school opnieuw zijn naar hier gekomen. Het is een moment van elkaar ondersteunen, ook weer opnieuw bloemen neerleggen.
5: En ze laten ook witte ballonnen op. De Amerikaanse president Trump is klaar om zijn definitieve beslissing te nemen over een tijdelijk bestand met Iran. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale media. Hij zit daarover op dit moment samen in het Witte Huis. In het voorakkoord staat onder meer een heropening van de straat van Hormuz en ook dat Iran moet stoppen met zijn kernprogramma. Iran zegt dan weer dat Trump zijn uitspraken een mengeling van waarheden en leugens zijn. Thomas Pieters is sterk bezig op een groot golftoernooi in Zuid-Korea. Hij staat nu gedeeld 3e, 1 plaats hoger dan gisteren. Nog een landgenoot, Thomas D3, zakt wat verder weg en staat nu 54ste. De winnaar gaat met een kleine 3,5 miljoen euro naar huis. Kans op buien of onweer. En de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Ook morgen regenachtig en 28 graden. Zondag buien in het oosten, droger aan de kust en het koelt af naar 22 graden. Maandag is het meestal droog en vanaf dinsdag opnieuw regen en nog maar 19 graden.
4: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Joe, 80s and 90s. Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
1: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Pinte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Pinte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
1: Op de E17 richting in Gent is er geen hinder door te werken. Een exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servisch-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Gent is vandaag een reconstructie gehouden over de dood van Erik Bonen. Dat is de OCMW-medewerker die vorige zomer gedood werd door een cliënt tijdens een huisbezoek. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
2: Dat is niet enkel de verklaring van de verdachte die hier telt, maar ook de deskundigen die aanwezig zijn. Die kunnen dan ook kijken van oké, is het mogelijk, onze hypotheses en al die zaken, die kunnen heel interessante informatie opleveren. En die worden dan meegenomen naar het verder onderzoek.
1: De familie van het slachtoffer was niet aanwezig. Dat was nog te zwaar voor hen. Op de E17 in de Binte zijn werkzaamheden gestart. Daardoor zal er in de richting van Kortrijk mogelijk hinder zijn, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
3: Wij gaan de brugvoegen vernieuwen in de E17 van de brug over de grote steenweg in de Binte. Vanaf vanavond 8 uur rijdt het verkeer in de richting van Kortrijk over 2 rijstroken. Vanaf 23 uur wordt nog een extra rijstrook afgesloten, dus blijft er maar 1 rijstrook over en dat tot morgenochtend 6 uur.
1: Op de E17 richting in Gent is er geen hinder door te werken. Een exit Hanne van de Winkel op het gravel van Roland-Garros. In de tweede ronde van het dubbelspel geraakte ze met haar Australische partner niet voorbij een Servis-Kazaks duo. Het werd 6-2 en 6-3. Ook in het enkelspel kon ze niet doorstoten naar de volgende ronde. Magali Kempe en Elise Mertens zijn wel nog in de running in het dubbelspel. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder, met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pierraar van de luchthaven.
2: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
1: Waarom de elektriciteit uitviel, is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran. Dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. En exit Novak Djokovic op Roland Garros. Hij werd als nummer 4 van de wereld uitgeschakeld in de derde ronde door het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca, amper 19 jaar. Die had er wel 5 sets en bijna 5 uur voor nodig. Een opdoffer voor Djokovic, die hoopte in Parijs zijn 25e Grand Slam zege binnen te halen. Kans op buien of onweer en de temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en buien of onweer, lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag is het opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe

80s and 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Bas uit het team van Koen Wouters heeft de Voice van Vlaanderen gewonnen. Hij is 17 en komt uit Tienen. Hij wint een eigen single en neemt ook een cheque van €25.000 mee naar huis. Een grote stroompanne op de luchthaven van Charleroi. Rond 7 uur vanavond viel de elektriciteit zo goed als overal uit. Je hoort Nathalie Pieraar van de luchthaven.
2: Gedurende 1 uur moesten we enkele diensten manueel doen, zoals de checking of de boarding of de veiligheidsdiensten. Sinds 8:30 is de elektriciteit weer terug. Gedurende die periode was de luchtverkeer nooit gestopt, dus we hebben geen annulatie, enkele vertraging voor de laatste vluchten van de dag.
1: Waarom de elektriciteit uitviel is nog onduidelijk. Nog geen ja van de Amerikaanse president Trump op de overeenkomst met Iran, dat melden Amerikaanse media. Na 2 uur vergaderen in het Witte Huis was Trump blijkbaar nog niet overtuigd. Trump blijft vasthouden aan de afbouw van het Iraanse nucleaire programma. Iran zegt dat dat niet op tafel ligt. Kans op buien of onweer. De temperatuur gaat niet onder de 15 graden. Morgen afwisselend zon en ook weer buien of onweer mogelijk. Lokaal tot 30 graden. Zondag hetzelfde weer, maar wat kouder met maxima tot een graad of 25. Maandag opnieuw droger en vanaf dinsdag weer regen en nog maar 19 graden.
0: Dit is Joe E.